Mijn president van de Republiek Faifan Senwau, in Tonga, Nutani, Sin Fatakan. Mijn ideaal, wat voor de politiek. Non is zo, want dan die wel een politiek. Mijn zaak volgen in Linde, die een in tjaske en economieke, niet van de Schoenbroek, arm van de Narana, in Linde, en van alles in mandaat die arm. En ga je naar Rouau, Amonzi, en ga je naar Rouau, Pilaminen, Siamparet. Gouvernement, Simon, politiek, Jara, meneer Middels, technicien, en wat dan ook. Is dat je het volume in Linda? Die een Firaïsche Pyrenee. Rimalagas, Matkiai, Arian Piwau, en Pidou, Indai. Ni ferenentika, onat ni apalina, sinifala yena vovou.

Meneer president van de Republiek van Finland, in toen de in van de kant. Meneer Amideau, wat voor een politiek. Nu niet zo, want dan die wel een loon politiek. Meneer Jacques Volon in Linde, die in een kiaske economieke, niet van de Schoenbroek, arm van de Narva, in Linde, en van alles in mandaat die arm. Men gaf je naar uw ouw, aan onze, en jij zijn naar uw aan pilaminen, zijn een paar retten. Gouvernementen, zijn we nog politiek, ja, raan in de middel zijn technicien en wat zanker. Ik zag het eerst voldoen in Linda, die een vierreisje pireden. Rima de gas, mat kiaal, aan piwau, aan pizuur in de. Ik vind het een ziekte, een aantal afvalingen, die ik vallen in de bovenhoofd.